en ek wens ek was al thuis. En ek hoop een dag as ek jou weer sien, sê my die bokke van die hemel wijs. Ek het my hart gelos daar in die bos langs een voetpad op nooit gedag. Ek het my spinnekop, want ek sien binnenkort my lief van die Noord-Transvaal.

0: Ik is lief voor jou alleen. Eindelijk nogal bij je.
1: www.jouwstasie.net. Jouw stasie, waar jij zaak maakt.

lekker province. Dus die kijkt aan wat we dat op alles. Van Stellenbosch tot Waarsprungbokken groot wordt. Dus daar ging je aan de stomer wat losloopt. Niet hij komt die kant, maar hij zei steeds die kant. Die brak nog die stomer wat een blind zijn. Die schakel beet zijn tanden is al stom, man. Geel zo'n wiki, kapse kabernet, man.

0: Best music, best sound, best radio station. Joostasie.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

hoofd hoe ik wakker word en wonder wat het gebeurt. Duidelijk het ek naam verloor, Pietie Voort soek mij alweer. Een peerkie in die hand gestopt om wat belast te beheer. Zo'n hoofdpartie, elke lieve keer.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20:00 tot 5:00 en zaterdag 20:00 tot 1:00.
1: Dit program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop hardewarewinkel.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Dis natuurlijk die klanke van Irene Louise van Wyk met Keier Leier, lekker nommerkie daar, rechte dans nommerkie. Ja, so 9 minuut oor 2, ons gaan gewoon die rekeninge betaal en daarna gaan ek vir jou die verkeer bring om seker te maak, jy is veilig op die pad en wat ook al daar aan gaan, so kom ons kyk een bykie daarna uit. Right, en dan moet nie vergeet, ons gaan so 20 oor gou kyk na ietsie wat ons hier weet, ons is lief om sommer te gaan loer, wat kost goed en wat is die duurste van die ding en sovoorts, en dan loer ons gauw vanaf daar. 20 voor, bring ons vir jou, jou boeremuziekklanke, 5 voor weer die weer, ach die verkeer, en 3 bring ons vir die nies, en moet nie vergeet, 20 oor 3, doen ons Bikkie Likkie, soos jy hierdie hoor.
0: Bikkie Likkie.
1: Dat is het tyd vir jou om saam te speel en deel te wees van ons competitie vir die dag. Kost betaal die rekeninge.
2: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur, gemaakt om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: Jou stasie verkeer.
1: Nou, het sloeg wat aangeroep die paaie, Gautengeling, ongeluk op die N1 Suidwaarts na Olifantsfonteinweg, rechterbaan is gesluit daar, dit is een klein motorkie wat daar ontklaar geraak het. Dan ook een silstaande voertuig op die N1 Noordwaarts na Golden Highway, linkerbaan is geraak daar, dit is een vrachtmotor wat ontklaar geraak het daar. Dan KwaZulu-Natal, so 6 meter terug, een stilstaande voertuig op die N3 Suidwaarts voor Cliffdale, linkerbaan is versperd daar, een voertuig wat nog klaar geraak het, en ook een stilstaande vrachtmotor op die N3 Noordwaarts by die M13 Kierich, rij is blie voorzichtig in die area, het is een groot voertuig daar, vrachtmotor wat nog klaar geraak het. Een stilstaande vrachtmotor op die N3 Suidwaarts voor Hammersdale, linkerbaan is versluit daar, en dit lyk vir my min of meer na dit. Kaapstad verkeer, 7 meter terug, verkeersopeenhoping op die N1 inkomende, pad by Lower Church is opgeruim, vryvloeiende verkeer daar, en dit lyk vir my min of meer na dit. Dan by Tiger Valley Road, Cape Farms, vehicle overturn, het voertuig wat omgevallen daar, by Tiger Valley Road, Cape Farms, Landmark, The Aria Winery, Service Notify, geen beserings daar nie, so wees voorzichtig, en dan ook N1 inbound at ramp to Lower Church Road, approach with caution, expect delays in that area. Dan die brug tussen Robertson en McGregor is terug, het is reggemaak en weer opgemaak. The bridge between Robertson and McGregor has been restored and reopened after the storm damage at off 11 May 2026. So daar het julle dit, die 11de Mei sal daar reg wees. Wees toch maar voorzichtig, hou jou afstand, hou jou veiligheidsgordel aan en daar waar het mistig is of donker is, sit maar jou loofligte aan. En maak seker dat jy sigbaar is, dat jy kan veilig by jou bestemming kom.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, tyd vir DJ Worsbeat met grassade in die wind, 14 meter oor 2 in die middag, wat hulle allemaal hulle self nie noem nie.
5: Jou stasie, dat nie.

0: Jotaal.
1: Jouw muziek.
0: Jouw stasie.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus.

0: Kiss FM, nieuws.
1: Alles hartelijke goedemorgen, joh. Dit was soepas natuurlijk 4 uur in de State View Nies op Hartie FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

Als aardig, goedemorgen jongens. Het is hier dus die programma waar ons juist toe vat. Het is 16 minuten na 4. Wel, aardig, goedemorgen. Het is huiswaard zometeen op Artis FM vanmiddag. Maar die uitzending wat gebruikelijk ook rechtstreeks uitgezaaid wordt op die zenders van jouw statie in Brackenfell, Kaapstad. En dan in Riebeek Vallei, daar op Riebeek Vallei Radio. Goedemorgen en weer eens welkom aan jou. Vanmiddag in het programma, lekker tijd, ons gaan gesels met Stefan Visagie. Hij is reeds hier, ons gaan binnen oomblikke gesels met hom. En ons gaan sy niets te enkels dat in jou bekendstel. Hij gaan homself in jou bekendstel. Hij was al van tevoren hier. Ons ken van Stefan allemaal baie goed. Stefan Visagie is een legende in die bedrijf. En bekend aan Harties FM en voor allen harte bespoord. So bly gerus ingeskakel. Woorddraai wat dan skuif tot 6:15 vanmiddag, maak het note daarvan, ons een bykie later weer woorddraai speel. Vanmiddag om 5:00 weer nies, net daarna jou streeks weer. 5:15 nies focus en sport nies om 5:30. Finale nies bulletin van die dag om 6:00 vanavond. Tussen deur weer en verkeer, ons gaan nou kyk na die verkeer om mee te begin, net daarna is het een vinnige handelsbreek, dan oor na die onderhoud met Stefan Visagie.

Ons maak ons seker ons is wel op die paai hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Middag op jou op die paai moet ek dan seker sê, kom ons kyk gou vinnig wat gebeur hier in KwaZulu-Natal op die N3 Noord, die afrit vanaf Chatterton, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Chatterton, die linkerbaan is tans gesluit. Dan die N3 Noord, nog steeds in KZN, ook daar die afrit vanaf Chatterton, nog een stilstaande voertuig wat het 2 maak, op diezelfde pad, rij net voorzichtig daar.

0: Artis FM nuus.
1: Dit is aardig goeiemiddag aan jou. Dit was sopas 5 uur. Dit is tyd vir jou nuus op Artis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: Die rand verhandelt in $16.74. Die rand staat in die Britse pond op $22.26. Die randse verhandeling tegenover die euro is $19.03. Die prijs van goud, $4,022.94 per fyn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $86.31 per vat. Dat is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou laatste nuusbulletin van die dag volgt natuurlijk vanavond om 6 uur hier op jou gunsteling radio.
1: Artis FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. She's crazy about her daddy.

Dan vermist de man van Noordwees, wat blijkbaar doodgevind is. Die zoektocht naar boer van Rijsmierbult in Noordwees heeft vanochtend tragisch geëindigd toen zijn lijk op een koppie nabij zijn huis gevind is. De zoektocht naar Ernst Steinberg is begin nadat hij zondag om 4:15 die middag niet naar zijn huis op die Rietvalleiplaats nabij Rijsmierbult teruggekeerd is. Hij heeft vroeger naar buiten gegaan om zijn dieren komst te geven. Bunka of Bianca Eder van Aswegen, nationale coördinator van Missing Children Zuid-Afrika, het bevestigd die familie het haar om 10:45 met die nieuws gebeld dat Steinberg doodgevind is op een koppie nabij sy huis. Ten tijde van publicatie is die oorzaak van zijn dood nog niet bevestigd.

Dan is een beetje rugby nieuws. Praat ze een beetje over bok rugby en die All Blacks. Steven Donald is vast overtuigd dat Ardie Sevilla en Sean van Fitzpatrick's voetsporen gaan volgen en die Springbokken op het thuisveld klopt. Die laatste ambtelijke All Black Tour naar Zuid-Afrika was in 1996 en Fitzpatrick al het hier daar die zwaardkruissessie met 2-1 beklank. Maar die uitloskakels, zelfvertrouwen beker is tot toelopens toeval en hij reken dat die Kiwis al drie toetsen in Zuid-Afrika gaan winnen. Die Bokke en die All Blacks spelen wel eens park die DHL Stadion en die FNB Stadion tegen elkaar, waarna die tour met de vierde en laatste toets in Baltimore afgesluit wordt. Wel, die rest van daar die inlichting waar die specifieke bericht kan nagevolgd worden op die webtuiste van Marula Media onder die tabel Sport. Lekker muziek voor jou tot zo, ons maak het tot zo 17:15. Dan net na die handelsbreek is de tijd voor woorddraai. Vanavond ook 17:15. Dat het lekker lang onder het gaat met Stefan vanmiddag, Stefan Visagie. Denk maar aan die toekomst. Die beste is om dit dan te doen op een zo betrokken dag, onder onze onderhoud het en in die kolleg, om dit dan eerder uit te schrijven tot 17:15 in die middag. Maar niet te min, en dan 17:15 kan dit dan

Kijk, tenslotte in de nieuwsbulletin naar jou handels en zijn geldzaken. Dat is jouw laatste financiële verslag van die dag. Die rand verhandelt onder die dollar, $16.74. Die rand staat onder die Britse pond op die stadium, R22.26. Die rand verhandelt onder die euro, tegen R19.05. Die prijs van goud is thans $4,021.59 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $86.42 per vat. Dit is dan die einde van jou nieuws op jou gunsteling radio. Jou laatste nieuwsbulletin van die dag. Jou volgende nieuwsbulletin op Hartie FM kan gehoor word maandag morgenoggend om 7:00.

Maar als je eerlijk tijd om je goedemiddag, maar welkom. Dat is eigenlijk goede naam. Nou, sinds betekent het tijd om goede naam te zeggen. Hier op je gunstelinge radio, dus hij is waard Samudijn. Amper is kwart over zes, zoals het in het nieuws gaat. Dan gaan we eens gauw kijken naar jou weer vanmorgen. Ons heeft een prachtige liedje gespeeld hier van Middle of the Road, Tweedledee, Tweedledum. Aangevraagd hier, die tweede plek deelnemer aan vandaag se woorddraai. Eerste plek deelnemer, inderdaad. Eerste plek deelnemer. Dat was Diana Botha aan de eerste plek. Tweedledee, Tweedledum, hoop je het me geniet. Ons gaan binnenkort altijd een keer zijn muziek speel. Want zij was net, en ik net na die handelsbreek. Zij heeft gevraagd voor Cherry Pie. It's a song by Warren. Dus lekker rockmuziek. Maar in elk geval, voordat ons daar komen, net gevindig voor jou kijk naar morgen Severe. En dan net ons natuurlijk een vinnige handelsbreek. En morgen weer betekent natuurlijk jouw minimum en maximum temperaturen.

0: all. If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take a fall.

Dat was een lekker nieuwe dag geweest van The Hollies Stay. En dit voor het Nina 99 Red Balloons Go By. Onze doekdaai in een keer voor Alta gespeeld. Het zijn gevraagd Cherry Pie van Warrant. Nou ja, natuurlijk, dat is dan haar kiezen van muziek geweest. Ons gaan nou vinnig voor jou die verkeer bekijken, wat er bij paaien aangaan. En daarna gaan ons voor jou die muziek van Susie Quattro spelen. Susie Quattro, wat bekend is bij jou, ik ga niet weer aan jullie geschiedenis ophalen. Kunstenaar Dries Bel vandaan die muziek van Susie Quattro. Franse verkeer, kom eens kijken voor die laatste keer naar die verkeer.

0: Met van, kijk, die verkeer wat aan ons verskaf wordt, die iTraffic. En dan om mee te beginnen, als we kijken naar die verkeer, die Indian Danuber snelweg. Die Indian Danuber snelweg. Daar in de zuidelijke richting, afrit bij Botaweg. Stilstaande voertuig op de Indian Zuid. Dan het ons ook Gauteng, die Indian Pretoria Hoofweg. In de noordelijke richting, wees voorzichtig, daar is een stilstaande voertuig. Daar, Indian Danuber snelweg, wordt weer gerapporteerd op die R21. Daar bij die afrit is een stilstaande voertuig. Baie van dit op hierdie stadium in Gauteng area, vooral op Pretoria Hoofweg. So rij maar net voorzichtig in daar die betrokken area. Kom ons kyk gewoon verder na dit wat op die andere bladzijde verskyn van ons verkeersverslag. We graag ook uitkom by van die andere provincies op die laat stadium. Hier is enekie uit KwaZulu-Natal uit. Nou, hier is padwerke. Wat die probleem is, lyk dit vir my?
1: Ja,
0: nie rechtig nie. Dis enig meer een stilstaande voertuig daar op die N3 Suid by die afrit by Market Road. Kaapstad, stilstaande voertuig op die R300 Noord, afrit by Stellenbosch Arterial. Ook in die Kaap baie, baie druk verkeer op die R300 Suid. Dis die afrit vanaf die N2 ingaande. Ry toch net voorzichtig. Dis die laaste verkeersverslag van die dag.

Drie van Susie Quadro's meest bekende liedjes volgen op jou gunsteling radio. En dis een vanavondse kunstenaar driespel. Luister ons na She's in Love with You, Mama's Boy and If You Can't Give Me Love. Dis vanavondse kunstenaar driespel, die muziek van Susie Quadro.

0: Wel, dit is dan het einde van ons programma. Was het lekker geweest naar die muziek van Suzy Quatro. En het brengt ons aan het einde van ons programma Huiswaarts aan het eind voor die dinsdag. Smak morgenmiddag weer zo. Tussen 4 en 7 op je gunsteling radiostatie. Nou, heerlijke muziek. Tot en met Dewald en Marits oorneem om 7 uur met pad langs. Al die pad tot 10 uur toe. Hoop je gaan ingeschakeld blijven. En dan die handelsbreek gaan ons uitspelen met de 60-jarige Likie All Shook Up. Daarmee ga ik je groet. Tot morgenmiddag om 4 uur voor nog een uitgave van Huiswaarts aan het Eind. Dank je voor die saamkeer op die prachtige en heerlijke dinsdagmiddag. Van mijn kant af tot morgen. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com. Siewe.za Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Andrei Swiegers daar met jammer om te hoor. Na hierdie volgende tweekies is dit tyd vir ons top 40 nommerkies. En dis Bakara met Yeso, I Can Boogie Boogie en Jennifer Zamudio. En Stefan Versace met I'd Love You To Want Me.
1: Hierdie is jou stasie.

dat jij ook niet alleen kan bestaan. Dit weet je goed. Jij weet dat overmacht mijn vergaan. Jij weet dat niemand ooit in jouw plek kan staan. Dit weet je goed.

0: Serieus.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

wees maar die bal trek. Dus met een lekker lekker been van die Argentijn. En een wikkie wikkie slikkie van mijn brandewijn. En die hanen slie alleen le plug. Geliep om schwat, druk die hanen terug. En 95 kon Riba zien. Ons wilde sterk, zoals die bokmachine. Goed vlak voor hij dag ons lekker laat krijgen. En Mariba met zijn nummer 6 3. Een schotrenner, dan wordt de kiel worden zo. Toet op de bok om, maar dat is niks zonder zijn rok.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.

por el diario con yo he acha yo cry isak viar met my roy rock por el diario con yo he acha yo cry al slaan jou mama y drie mal op my kop dan staan ek op en kom ek weer al slaan jou mama y drie mal op my kop dan staan ek op en kom ek weer dan staan ek op en kom ek weer.